Hallo julle, DJ Touch is hier so, skakel gerus in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.

Hartelike goeiemiddag, dit is Ludwig Venter hier so, en ek saai uit, op die program is, amper vergeet ek my, programname, dit is lekker treffers of wat, my wereld kan jy nou meer. Ok, maar ek sê vir julle, baie welkom, dankie dat julle ingeskakel is, en ek glo ons gaan een lekker saamluister. Die program is 2,5 ure lang, so ek hou julle bezig tot 5:30, en ons het lekker luister muziek wat julle en allemaal gaan geniet, en ek glo ten minste 2 of 4 of 7 of 9 van die liedjies wat gespeel word, is een van jou groot gunstlinge. Dis goue treffers. En ok, so ons gaan nie tyd mors nie, ons gaan afskop, waar is ons nou, kom ons skop af somme met Alphaville, dit is een Duitse synth groep, wat in die 1980s gewild geword het, die stichterslede was hoofsanger Marianne Gold, dit is rechte naam is Hartwig Schierbaum, gebore 26 Mei 1954 in Herford. Bernard Lloyd, rechte naam is Bernard Gosling, gebore op 2 juni 1960 in Engel, en dan Frank Mertens, rechte naam is Frank Sorgatz, gebore 26 Oktober 1961, ook in Engel. Hulle behalftrefferslijste suksesse met solos, soos bijvoorbeeld Forever Young, Big in Japan, Sounds Like a Melody, The Jet Set, and Dance With Me. Ons gaan na die twee van die luister. Die eerste ene is, Forever Young, en dan direct daarna Sounds Like a Melody, al twee van Alphaville.

Dennis Eastda, wat een baie gewilde Suid-Afrikaanse kunstenaar was, van Pieter Mellensbore. The Closest Thing to Crazy is een debiet enkelsnit van die sangeres Katie Melua, wat in Georgië gebore is. Dit verskyn op haar uiters suksesvolle album Call of the Search. Likie is geskryf as deel van een muziekblijspel met Men Who March Away en verskyn die eerste keer in 1995 op Mike Batt se album Arabesque. Ons luister na Katie Melua en The Closest Thing to Crazy.

Baie ernstig het langer daar, Katie Melua en The Closest Thing to Crazy. Die Hollies, hulle was een baie gewilde groep, as een Britse pop-rock groep wat bekend gestaan het vir hulle kenmerkende driedelige vokale harmonie stijl. Die Hollies het een van die voorste Britse groepe van die 1960s geword met een totaal van 231 weke op die Engelse enkelspeel trefferlys in 1960 en dit was is die 9de hoogste van enige kunstenaar van die dekade. Hulle is in 1962 deur Alan Clark en Graham Nash gestig as 'n Mercy Beat type groep in Manchester. Hulle is een van die min Britse groepe van die vroege 1960s saam met die Rolling Stones wat nog nooit ontbind is nie en steeds optree. Ter erkenning van hulle prestaties vir is die Hollies in 2010 in die Rock and Roll Hall of Fame ingelyf. Ons luister na hulle en na twee van hulle grootes en die eerste een is natuurlijk I can't tell the bottom from the top. Ek weet nie wat is kop of wat is gat. En dan die ander ene is, he ain't heavy, he's my brother. Hy is nie swaar, hy is nie my swaar nie, hy is my broer. Of so iets, ne? Kom ons luister, Hollies.

Die Hollies, hulle het vir ons twee gegee, en die eerste ene was, eerste ene was, I can't tell the bottom from the top, en toe luister ons na, he ain't heavy, he's my brother. Ok, ja, hierdie volgende dame, ek dink is laas week, of nee, die week voor het, die achtste omtrent, ongeveer die achtste, en sy oorlede, ook een legende in die muziekwereld, en ek praat van Bonnie Tyler. Sy was gebore as Gaynor Hopkins in Skewen, en dit is in Wallis. Sy en haar drie sisters het twee broers, het in een vierstapkamer in die municipale huis groot geword, met een pa wat op die koolmyne gewerk het. Haar ma was een huisvrou. Hulle was een diep christelike familie, en sy het as kind in die kerkkoor begin optree, waar haar sangtalent reeds baie prominent was. Sy het aanvankelijk beginne werk in een kredenierswarewinkel, en toe sy in 1969 tweede plek behaal het in die competitie, stig sy haar eie groep Imagination, en verander toe ook sommer haar naam, na Shireen Davis, om te verhoed dat sy verwar word met Mary Hopkins, wat daar die tyd ook beroemd was. Ons luister na twee van Bonnie Tyler's, en dit is die eerste ene, gaan ons luister na Bitter Blue en dan Lost in France, twee van haar grootste treffers, al twee van daarie. Hier kom sy, Bonnie Tyler.

Een gewilde liekie daar, Jackie James. Take my heart, it's yours to take. Ok, ons stap aan, ons kom ene Patricia Loos. Amal ken haar, en ons het amal haar al haar programme gekyk en haar op TV dopgehou en sy is een bekende Suid-Afrikaanse TV-aanbieder, actrice en sangeres, met haar kenmerkende lang blonde haare. Haar eerste album, Don't Tempt Me, is al in 1992 uitgereik. Sy het ook verskeie TV-programme soos die Toyota Top 20, Blonde Ambitie en Supersterre aangebied. Patricia is in Gauteng gebore, waar sy aan die hoërskool Monior gematrikuleer het. Was Sonja Herold, is dit nie wat sy ook hoofmeisie was nie, Sonja Herold? Ek verbeel my, ek het so iets gehoor, iewers. Sy is in Mei 2003 met Mark Whitfield getrouwd, ons allemaal onthou van Mark Whitfield, hy was die weerberugman, en ja, ook een hartebreker, die meisies was mal oor hom gewees. Sy is in 2003 met hom getrouwd, en hulle het een seun. Sy is in 2009 met kanker gediagnoseer en as ek reg onthou was Patricia ook nogals een kranige gymnas en het op hoë vlakke daarin deelgeneem. Ons gaan luister na twee van haar liedjies. Patricia Loos doen vir ons, ek wil dankie sê, baie baie dankie, en dan ook Tango Rain, al twee van haar.

Patricia Loos, ek wil dankie sê, en Tango Rain, al twee van haar. Ok, Madonna, ek het nog nie veel van Madonna op hierdie program gespeel nie, en dit is nou al van 2016 af. En ja, hierdie ene is een klassiek van haar, Don't Cry For Me, Argentina. Sy is gebore Madonna Louise Ciccone, en geboor op 16 Augustus 1958. Sy is een Amerikaanse sangeres, liedjeskrywer, muziekvervaardiger en actrice. Sy staan bekend as die koningin van pop en word vereer vir haar voortdurende heruitvinding van haarself en haar veelzijdigheid op die gebiede van muziekproduksie, liefdes, liedjes en visuele aanbiedings. Ja, sy is eintlik baie controversieel en opspraakwekkend. Haar werk wat sociale, politiek, seksuele en godsdienstige thema's aanspreek, het beide omstredenheid en kritische lof ontlok. Sy word beskou as een van die invloedrykste muzikante in die geskiedenis. Sy het geslagsgrense en populaire muziek verbreek en deur haar loopbaan het sy beduidende sosio-kulturele impak gehad. Ons luister na Madonna, die liedjie is Don't Cry For Me, Argentina, kom ons hoor.

Dit was Madonna en ja, ek het myself nou verras eindelijk, want ek het nooit moeite gedoen rarig om mooi na te luister nie. Vandag is die eerste keer wat ek piekie geconcentreer het op haar en sy het een prachtige stem. Is rarig, baie talent in die stem en sy gebruik om magnifiek. So ja, ek sien haar skielik in ander lig. mens moet, as jy nie oplet nie, gaan jy nie, en hoe ek vind, hoe ouder ek word, hoe meer let ek op, en ek kyk uit vir sulke dinge, waar ek in die verlede dit nooit gedoen het nie, so, ek is impressed, Madonna, ek sal daar nou meer speel, nou dat ek haar beter geanalyseer het. But Julia Clark, sy was in 1964, was sy een reuse treffer in Frankrijk gewees, maar die 60s was bezig om rondom haar te gebeur en sy was nie deel daarvan nie. Die muziekproducent van Pye Records, Tony Hatch, het het ook goed besef en gevolglik het hy vir Petula Clark in Frankrijk daar in Parijs gaan sien en het vir haar voorgestel dat sy weer iets in Engels moet sing om 'n hupstoot aan haar loopbaan te gee. Sy direct daarna die liekie Downtown opgeneem en haar gewildheid het dadelijk weer gestuig. So hy het met goeie advies na haar toe gegaan. Petula Clark, ons luister na haar ander liekie en dit is Eternally.

Petula Clark met Eternally, en ek noem het elke keer as ek haar speel, een vrou met een baie, baie sterk stem daar. Ok, wie is nou op die draaitafel? Die Bachelors. Die Bachelors gaan ons nou vermaak, en hulle was een gewilde muziekgroep. Hulle is afkomstig van Dublin, Ierland, maar hoofzakelijk gebaseer in die Verenigde Koninkryk. Hulle het verskeie traditionele treffers gedurende die 1960s gehad, insluitend 8 top 10 enkelspel in die Verenigde Koninkryk tussen 1963 en 66. So is ook van die era toe muziek as een geheel gewild geraak het. Dit was in 1960s. Het is wel die vroege 60s. Kom ons luister na die Bachelors en die liedjie I Wouldn't Trade You For The World.

The Bachelors, I wouldn't trade you for the world. Dit is een mooie ding om vir mysie te sê. Julle kan my maar die julle wereld gee. Ek sal jou nie daarvoor ruil nie, hè? Jo, ok. Dit is een expressie van jou liefde. Die top van, die toppunt van wat liefde kan wees. The Honeycombs, hulle was een Engelse beat popgroep wat in 1963 in Noord-London gestig is. En hulle was vooral bekend vir hulle treffer van 1964, Have I the Right, wat meer as 1 miljoen plate verkoop het. Die groep het Honey Lantry bome op hulle tromme gehad. En sy was een van slechts een paar vroulike tromspelers van daardie tyd. Ja, soos ek ook sê van Susie Quattro, wat die basgitaar gespeel, as sekere instrumente wat jy kan vergelyk of 'n vrou mee kan associeer, maar tromme en basgitaar nie eintlik nie. Maar ons gaan luister na die Honeycombs se groot treffer en dit is Have I the Right?

Daar is een liedjie met een prachtige melodie, Kama Kama van Kobus en Hanlie. Ons kom nou by Suid-Afrika se

Singing Sweetheart, die meisie met die gouden stem, Suid-Afrika'se Queen of Song, Suid-Afrika'se vrouwelike Jim Reeves, en Suid-Afrika'se First Lady of Song, dit was maar net een paar titels toegeken aan, Virginia Lee, of dan Jenny, soos sy ook bekend voor was. Sy was Suid-Afrika'se een bekendste vrouwelike opname kunstenaar in die laat 50er jare, 60er jare en vroeg 70er jare. Virginia Lee doen vandag vir ons twee van haar liedjies. Ons luister na Mystifier Eyes en dan direct daarna Tahiti Vareland, al twee van Virginia Lee.

0: Ja, kom aan.
1: Ja, dit is mijn schoenen.
0: Nee,
1: dit is jouw
0: schoenen. Ach, lieve hel. Genade. Oké. Kom maar, kom maar.
2: Let's go.
0: Assai! Welkom op mijn plaats, hè?
3: Wel dan.

0: Als je weer gelukkig zelf geweest, dan genaamd Do You Know van Enrique Iglesias geweest daar via op Ramkwadradio.co.za. Ik kom in die show donderdag 5 tot 7. Nee, 4 tot 7, sorry, Rickard had lafraai. Donderdag 4 tot 7, hello Tertius.
1: Goedemiddag Jannie, en merk ook aan al ons andere luisteraars wel buiten.
0: Dat is voor Pieter in die Kaap, hij krijgt zijn kinders aan een Kaapstapje omlik. Hij komt weer volgende week en dinsdag weer terug hierdie kant toe.
1: Ja, so vandag is al bykie aan een millipet in die atelier.
0: Dat is al ja, vandag is ek en jy Tertius. So, Tertius moet doen altijd voor dinsdag aan de Fosie Techno show. En nou, vandag is die show is nou nie so buiten en soos wat jy aanbied nie. Baie rustig.
1: Ja, bykie minder doef doef, maar ek luister ook nie net Techno nie. Ek het hele ruk terug het ek moest hy ietsie, of wat staan die analyse show sy naam? Jeug,
0: iets van ons.
1: Ja, iets.
0: Nee, ietsie van Ouwek.
1: Ja, jy het knop ons al twee sy tongen ook. ja, ek is meer partial tot rock en pop.
0: En country.
1: En country.
0: Country is rock.
1: En, ja, wel, ek luister op actually enig iets. So.
0: Dis ja, so vanmiddag is even jou pad. Is het iemand gekryf van het klomp DJ's af van die stadse kant af, om vergeet die liedjes, wat die herde laatst gehoor het.
1: Ja, daai wat jy gehoor het, daai tyd hoe jy nog jy het nie opgeval het.
0: Dis. Onder andere hier iemand gespeel het nou van Iglesias, Do You Know, die ping-pong liedje. Wanneer het jy onlaas voor?
1: Kriekland klaas,
0: oké. Nou, jy is nou op die licht tot vanavond 7 uur toe, al die partie van die jachtkamp, pap en grill af in Nulstroom. En vandag sy speel is jou, de algemeen is, aan die liedjes wat jy jare laatst gehoor het, van die 90s af tot en toe vandag, so 10 jaar terug toe, sy liedjes.
1: Ja, so 90s, vroeg 2000s al rond.
0: Amper Jacaranda van die tijd.
1: Nou, Jacaranda van die tijd was nogal right geweest.
0: Dis hy. So wat vir jou, ontdek jy een groep genaamd Counting Crows en Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi.
1: Nee, maar ek gaan hem zeker herkennen als ik hem nou hoor.
0: Jy gaan dan af jullie van Bruno Maas op pad vir jou de Lazy Song. Hom ken jy?
1: Ja, nee, hom ken ons met Nelstrom se weer die laaste ruk.
0: En dan Eagle Eye Cherry met Save Tonight. Drie lekker die ou liedjes, om jy so moet begin. Lekker ou pop liedjes. Eerst jou Big Yellow Taxi, en dan af jou reis. Jy goes op Ramkwadradio.co.za.

Hallo Jannie en Tersius, ek luister hier lekker uit koue Kaapstad uit vir julle. Ek kom dinsdag terug, ons ek weer op my pos, maar ek sien uit na hierdie program, interessante program, nee.

0: Ulrikus Dalvio genaamd Safe Tonight geweest daar. Safe Tonight van Eagle Eye Cherry op ramkwartradio.co.za. Dit vandaag verjaar, zo vandaag verjaar op mijn Facebook. Bij vandaag verjaar, dan zijn Workroft verjaar vandaag. Herman van Aswegen verjaar vandaag. Tielman Bosch, Rita Cronje en Deline Duplessis. En bij jou thuis?
1: Ja, hier bij mij is het Mariska van Rooyen, Janiel Barnard, Mick van der Walt en Suzanne de Pria.
0: Suzanne de Pria.
1: Ek ken al van ergens af, maar ek het ook nou toe jy my gevra het, wie sy nou eindelijk toe seks
0: is. My sister, sy kon sê, sy dolker is ook Suzanne, en dis ook te vree.
1: Dat kan ook wees.
0: Kan ook sy wees, ja.
1: Klein dorpie.
0: En sy, hulle bly nou by Noordum.
1: Oké, klein wereld dan.
0: Klein dorpie. Nou, bekende verjaardag vandag, onder andere vandag vir jaar ou, bekende Engelse acteur, gebore in Grayscott, Hampshire, vandag 66 jaar oud, ook genaamd Colin Firth. Het gespeeld in Mamma Mia, 1 en 2. Het was een van die paas.
1: Die
0: moendelike paas. Gebore in Omaha, Nebraska. Ook vandag 66 jaar oud. Terwijl is op hierdie vergete muziekshow nie. Onthou nog hierdie intro.

0: Ken je hem niet?
1: Nee, maar voor some reason denk ik naar een knoffelbotter.
2: Precies. Anyway. Nou, dat is niet geweest af, joh. Met krapjes en krivies geweest daar. Dus dat is al eerst iets geweest, jullie.
0: Ja, ik is niet zeker. Jij kent al way, way, way back Afrikaanse geschiedenis van die songs.
2: Ze was 12 jaar geweest uitgekomen uiteindelijk. Mark, hij is nog gespeeld van die 10e oktober. Nee. Dan speel hij wel het in de Lions op Loftus. Dan wordt een liedje bekendgesteld, vrijgesteld op Loftus. Onder andere. Wanneer Dean zang samen met de groep genaamd Denim. Of is het Afrika of Denim? Nee. Weet je wie is Denim?
0: Ik heb niet een idee. Nee.
2: Het heet gaat lang terug heen om Crazy Love. Wat ook al vergeten geraakt. Hij
0: lijkt het lang voor mij bij bekend. Ik denk ook het idee van wat er in hij is. Maar
2: hij mag zo.
0: En zij.

0: Die Go-Go is geweest dan met Vacation op Ramkat Radio op en Sieuw op en Zeta en Zule Zule was van Zule Oma's. Go-Go's.
1: Ja.
0: Wat was jouw liedje van Adam Lambert? If I Had You, want dat joh.
1: Ja.
0: Dat is nou dat ze liedje. Hij komt zo 20 jaar terug.
1: Ja, ja, hij kan dat niet.
0: Niet zo ver, niet, niet zo ver.
1: Ja.
0: Dan voor jouw liedje van Flow Rider samen met Sia. Wild Ones.
1: Ja, om kennen dat allemaal.
0: Dat is ja. Hij is nog op bij Arkant, maar niet bij radio.
1: Ja, hij speelt beter Mandy is al eigenlijk op radio.
0: Dat is ja. Zo, wat je natuurlijk is, dan is het tijd voor wat het op jullie dag gebeurt. 10 september, maar vroeger jaren. We beginnen hier in 1547, baie lang geleden. Wat je Adam Lambert dan af jouw Flow Rider samen met Sia, 2 in een rij op Ramkade Radio.

0: Kijk eens wat Counting Stars geweest daar van One Republic op Ramkat Radio.co.za. Nou, Tersje, je kent van Carl Dre Jepsen, hè?
1: Ja.
0: Ik heb vanaf gehoord. Ik ken nog niemand ons vanaf gehoord. Ons ken ons jou persoonlijk niet. Zij is verder vanaf.
1: Ja, ver door die water.
0: Nou, onthou je van Forrest Gump, Tom Hanks? Nee?
1: Bij wat ze ver hard loopt.
0: Dat is het, ja. Nou, Tom Hanks speelde in een muziekvideo van die liedje, nee?
1: Interessant.
0: En die liedje zei zij die woord really 67 keer in 3,5 minuten.
1: Ja, behoort iets te wezen waarvan ik hou.
0: Heet lang zo. I really like you, Carly Rae Jepsen.

0: Als ik even geweest, dan een Part of Me geweest van Katy Perry. Op Ramka de Radio. Voor hem was geweest Bad Day van Daniel Pelter geweest. Nee? Het is een pijl van die prinkjes. Maar toch maar. Anyway, op wat zie jullie hier van ogenaamd Bob Sinclair? Love Generation. Many, many moons ago.
1: Very much long time ago.
0: En dan heb ik tijd voor een paar schoolantwoorden van die graad 5's. Maar niet waar, je kunt in die school, dus niet aan de school.
1: Ja, nee, ik zou zeggen, ik schrijf vast. Die antwoorden is van mensen voor de dag kom.
0: Ja, nee, definitief. Ik ga even jouw Love Generation van Bob Sinclair op Ramkaart Radio.co.za.

Hallo julle, DJ Tarsh is hierso, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.

0: die deur gewees daar van Christel Visser op Ramkant Radio. Nou, ek het net vir jou gesê, mense ook weet op het om saam luister, dat jy is ook nou 32, nie?
1: Ja.
0: Pieter was so oud gewees, toe word hy schoolhoof.
2: Ja, nee, ek, as Paul was ander nou homeschooling, dan kan ek daar ook een schoolhoof word, maar twyfel dit gaan gebeur.
0: Maar ek moet sê, hy was die jongste schoolhoof in Suid-Afrika gewees, dat het. Ek denk, seker tot nou toe nog. Mijn hoofd is gewoon ook maar oor as het ek is. In elk geval.
2: Ja, het is gewoon een toppie.
0: Ja.
2: So to speak.
0: Nou, gepraat van schoolhoofde. Nou, jy het moet vanavond Pieter instand, so jy moet vanavond sy deel doen van die graad 5 antwoorden. Die rove antwoorden, waar die graad 5 schreef vir die examen verrastelde. Vraag.
2: Ja, nee, ek weet nie of die antwoorden met Nora blijd scherp is, of... oliepastel stomp is nie. Maar ja, hier gaat ons met hulle, dit is nou uittreksel van die graad 5 leerlinge se vraestelle se antwoorde. Nummer 1 is, vegetatieve voortplanting is een proces waarin een individu vervaardig waarop net die ouma trots is. Goeie kriek. En dan sê aan die koolstofmonoksied is een reekloose gas wat verskrikkelijk stink. Seker om gereik met die toenees.
0: Ja.
2: En dan die derde is die toppunt van my dag. So ver is Pieter Stuyf gestaan, is een geskiedkundige figuur, want hy het sigarette uitgevind en begin rook. Hy het so baie gerook dat die nikotien kolle in sy onderbroek duidelik sigbaar was.
0: Sorry, praat maar.
2: Ek weet nie waar daai nie, ek... Dis either, soos ek sê, Menora blijd skerp of...
0: Was nou stomp.
2: Soos... maar ja...
0: Grif jou die Scissor Sisters, die Skersies, met die liekie genaamd I Don't Feel Like Dancing op Rampart Radio.co.za.

Morgen weer zo, 15 op 19 toe, zaterdag 17, 23. Morgen Bloemfontein, 14, 27, zaterdag 15, 27. Morgen Kaapstad, 15 op 19, zaterdag 15, 22. Morgen Durban, 18, 23, zaterdag 19, 23. Morgen Johannesburg, 15, 25, zaterdag 15, 26. Morgen Kimberley, 18, 29, zaterdag 18 op 30. Morgen Mafeking, 16, 27, zaterdag 16, 28. Morgen Nelspruit, 14, 27, zaterdag 14, 28. Morgen Pietermaritzburg, 13, 27, zaterdag 14 op 30. Morgen Pietersburg, 14, 26, zaterdag 15, 27. Morgen Port Elizabeth, 17 op 20, zaterdag 17 op 18. Morgen Pretoria, 16, 26, zaterdag 16 op 27.

0: Christa Burke geweest, daar Lady in Red. Ik heb niet om last gehoord, ergens.
1: Ja, ik heb hem redelijk lang last gehoord, maar ik denk dat hij is geschreven naar Glossy Red Red Wine.
0: Ja, heel moeilijk, ja. Heel moeilijk. Wat zie jullie van Nelly Furtado? Want even Nelly Furtado.
1: Ja.
0: Allee, Abit, like a man, eerder.
1: Dat is eigenlijk net Abit gezongen, niet? Dat was een ander liedje van Flames Das, dat ook. Ik paar geniet dat toen ik jonger was.
0: Wat een beetje zadiger is.
1: Ja, dat is redelijk zadig. Dus, Flames Das is een deel van die liedje. Die actual titel van die liedje is All Good Things Come to an End.
0: Oké, oké. In ieder geval van die Bee Gees. Nee? Tragedy. Ja. Tragedy. Als je al die gedachten speelt op jezelf, hoor, dat is toch. Dat is al veel. Good Time van L City en Carly Rae Jepsen. Dan begin je weer optel. Heb je hem ook. Nee. Right, zo, eerst via Nelly Furtado. Dan kan het eerst iets geweest, jullie. I'm Like a Bird. Maar dat is onlangs gehoord.
1: Tjoh.
0: Many moet ik doen. Jij zegt van, als ze vergeten muziek, vergeten liedjes wat gespeeld op je radio, bye keren. En soms radio speel, bye liedjes spelen, dat doet. Want die goed gespeeld, keer op keer per radio.
1: Ja, toen ik laatst was.
0: Ik weggeraakt. Nee. Zo, net was nou je dag geweest, maar toen nog jij terug. In ieder geval, hier gaan even jou. Nelly Furtado, I'm Like a Bird. Dan voor jou, Tragedy van die Bee Gees. En dan voor jou, L City in College Ray Jepsen met Good Time. 3 in 1, op raamkantradio.co.za. Loop je daar.

Hallo aan al die luisteraars, ek's Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lijn in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste muziek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.

0: Ik heb jezelf weer genaamd halfpad geweest van Rockzang en LEB op ramkadradio.co.nz. Waar voor een keer voor?
1: Ja, ik weet.
0: Het is een tijdje, dank je voor je baie. Baie dank je voor je. Wat is vandaag voor een voor Pieter? Wat deed je baie?
1: Ja, dank je dat ik kon aanstaan.
0: En ik hoop dat je nog lekker aan de kop. Hij is weer terug volgende donderdag bij de Goeie Minishow. Hij komt weer terug dinsdag, zeg ik, 15e.
1: Ja, ik neem één vrouw voor. Waar is die mossels?
0: Hij kon niet zien. Anyway. Het is een zondag wat nu komt. Voor 2 weken zing ik samen met de genaamd Jack de Priester en Warmbad. Bij die hashtag naar Revival Fest. Vrijdag aan samen met een paar andere kunstenaars. En zaterdag ook groot aan die gang. Dan is ons bij die rugby toernooi op Pamale Sport Village. En dan zondagmiddag zing ik samen met Jack de Priester. Onder andere. Bij die dok op Warmbad. Met die Revival Fest van hashtag na. So, net so te loop, so dat net noem ons een bykie rond, ook as net by jou kan.
1: Ja, it's like, waar sing Jannie daar in Alwek? Over there and up there.
0: As ek sal gepraat, ek is nou eindelijk weer terug by jou kan op in Alwek, dink die 17 oktober.
1: Ja.
0: Tot dan is ons oorlogs daar rond. Ons gaan nie lang vol.
1: Ja, intussen gaan DJ Tashes en Scooby-Doo die plek aan die gang hou.
0: Dis hy. So, vanaf jy, waar is die met die liekie van Jack de Priester, wat jy ook daar klinklas gehoor het? As jy maar gehoor het, roer jy voete. Geen jong nie.
1: Ja, ek het
0: hom al gehoor.
1: Yes, ek is jong, maar ek is nou nie so jong nie, hoor.
0: Dit is so oulik hierdie nie.
1: Dis kom ek sê, ek is jong, maar ek is nou nie so jong, laat ek nie hierdie liedjie
0: ken nie. As jy weer, net aan pas jou veilig wees volgende tyd vir iets van alles aangebied van Kimberley af vanaand, die Ludwig Venter. Tot volgende keer. Cheers, goeie van my kant af. Jou kant af.
1: Maar dankie vir almal.
0: Tot next time, pas jou op. Kwaai.

Commencewa, dit is The Shorts, wat het vir ons gebring het, lekker vrolijke enekie. Volgende op die draaitafel, Petula Clark was in 1964 een reesig sukses, maar dit het nie so goed gegaan met haar nie, haar getalle het gedrop. So die muziekproducent van Pye Records, Tony Hatcher, het ook goed besef, en hy toe vir haar gaan keier in Frankrijk, in Parijs, en toe stel hy aan haar voor, dat hulle weer iets in Engels moet opneem, om een hupstoot aan haar loopbaan te gee, en dit het soos een bom gewerk. Daar so het hulle die liekie Downtown opgeneem, en die gewildheid het dadelijk weer gestuig. Ons luister na Petula Clark, en die liekie wat sy vir ons sing, is This Is My Song, en wat julle miskien nie weet nie, is dat hierdie spesifieke liekie, This Is My Song, is geskryf deur Rai. Yep, Charlie Chaplin, die komediant van swart en wit rolprente. Hy het 'n klompie sulke pragtige ligte muziek uitgebring, lekker luister muziek, en mens sal hom eintlik nie meer assosieer met hierdie type van ding om muziek te komponeer ensovoorts nie. Ons luister Petula Clark en sy sing This Is My Song.

Doef, doef, dit is hoe mense liedjie afsluit, stomp. Ja, dit was Lulu gewees met Boom Bang Bang, die vrou wat ek aan gedink het, Cass Elliot, sy is, wel, sy is ook bekend gewees as Mama Cass, en sy was van die mamas en papas, haar naam geel het weg. Ok, die volgende mense wat ons nou gaan luister was ook baie gewild in die vroege 60s, die laat 50s, vroege 60s. Die Tremolos is een Engelse rockgroep wat in 1958 in Dagenham, Essex, gestig is en steeds vanaf 2006 is hulle weer actief. Hulle was deel van die Britse muziekinval waar hulle prominent geword het. Hulle is gevorm as Brian Poole en the Tremolos. Die spelling van Tremolos is later verander as gevolg van een spelfout in een Oost-Londense courant. Hulle is eindelijk beïnvloed door Buddy Holly en the Crickets. Die liedjie wat ons gaan luister van Brian Poole en the Tremolos is ook een van hulle grootes. In 1967, Silence is Golden.

Everlasting Love van Love Affair, baie gewild. Die, wel, as ek sê Wilhelmina, Jacoba, Viviers, aan wie denk julle dadelijk? Dit is die geboortename van Min Shaw. Sy is in Johannesburg geboren op 26 November 1934, is een Suid-Afrikaanse muzikant, sy is sangeres van veral lichte Afrikaanse muziek, maar later jare ook van Afrikaans, sowel as Engelse gospel. Sy het bekend geraak vir die liedjie Jy is my liefling, van die echtpaar, ja, dit het bekend geraak in die, in die rolprint met diezelfde naam, en dit was die thema liedjie van die in 1968, waarin sy teenoor Frans Marx gespeel het. Min het in 2015 vir Sean Meinhardt aangestel as haar bestuurder. Op 26 januari 2020 is Min ingehuldig in, as een levende legende in Suid-Afrikaanse Legende Museum. Sy was een van slechts 20 legendes van wie daar ook een borsbeeld gemaakt was. En ja, sy verouder prachtig. Sy, ek het nou die dag weer onlangs een foto van haar gesien. Sy lyk nog hoe sê hulle in Afrikaans, damn right. Ons luister na Min Shaw en die likkie Kleine Nachtegaal.

As hy lekker luister muziek van Marmalade, Cousin Norman. Die volgende groep, ek speel hulle baie, maar is min wat ek hierdie specifieke twee, ek het juist gaan kyk na hulle, en toe kies ek twee liedjies wat ek baie lang laas gespeel het. En ja, hulle is een Suid-Afrikaanse groep van 1964, en was aanvankelijk bekend as The Nevadas. En toe het hulle later The Zombies geword, voordat Glenys Lynn by hulle aangesluit het, en van toe af was hulle gewees, Four Jacks in a Jail. Hulle eerste plaaslike groot treffer was Timothy, en met Master Jack het hulle gestuig na die 18e posisie op die Amerikaanse Billboard Hot 100. Ons luister na Glenys Lynn en die Four Jacks in a Jail natuurlijk, en die tweede kies is I Look Back. To see if you look back, to see if I will look back, to see if I was looking back at you. En dan die ander een is Jimmy Come Lately, allemaal van Four Jacks in a Jail.

Ken Mullen, Red River Rosie, en die meisie wat ek aan gedink het is natuurlijk Francis de Jager daar van Springs. Sy sing hom net so mooi. Ek, elke keer as ek hom speel het, ek hom dier haar gespeel. Vanavond is nou die eerste uitsondering. Lynn Anderson, sy is gebore in Grand Forks. Dit is in Noord-Dakota, Verenigde State, is in Californië grootgemaak. Haar ma Liz Anderson, wat ook een country muziek kunstenaar was. Sy dochter Lynn is in 1966 by Chart Records onderteken, nadat sy saam met haar ma by bedrijfsfunksie gehoor is. Sy het voorheen een paar demobande van haar ma se liedjies opgeneem en het op televisie in Californië reeds op streeks country muziek programme verskyn. In 1967 het sy haar eerste top 10 treffer gehad met die enkelsnit If I Kiss You, Will You Go Away. Kort daarna het Anderson die rolverdeling van die Lawrence Welk Show aangesluit, waar sy wekeliks volksmuziek vir nationale kore uitgevoer het. Ons luister na haar en sy gaan vir ons twee bring. I Beg Your Pardon, I Never Promised You a Rose Garden. En dan die ander ene is ook een lekker Samsung ene. Dit is Red River Valley. Lynn Anderson.

Champions of the World, dit is Queen, wat al, kom ons, terwijl ons hulle nou hier het, ek wil nie, hulle moet so net vir een liedje hier naartoe kom, al die pad nie, kom ons gee hulle nog ene, en dit is Freddie Mercury, die groot een van hom, The Great Pretender.

0: belig.
1: Jemma.
0: Dit is toe die hoofman oor 100, die ou van Grabouw. Grootkat van Ramkat, ons is na lekker show weer vanavond. Het is koud hier in die Kaap, ek is seker aan Grabouw, sowel is het ook koud. Maar jy gaan het natuurlijk wat lekker warm maak. Jy, al die nieuwe luisteraars, welkom, bestaande luisteraars, welkom terug. Geniet die aand, julle is in goeie hande.
1: Daar sê, dankie Rudolf. En ek wil hom ook nou net, terwyl ons al so praat van die koue, ja, die koue is besig om oor te kom, hier so, ek toe by die huis gekom het, toe sien ek, toe begin raak het nou so halwe koelerig bewolk en dinge, goed. Vanoggend, vandag hier op een stadium het die sonnetjie daarom lekker geskyn hier oor die middag en vroeg ochend of laat ochend en vroeg middag was het daarom een bykie lekker sonskyn gewees ook vir een slag, maar hulle sê ons nou daar kom so een bykie een koue frontjie deur. Maar moet nie bekommerd wees oor die koue front wat deurkom hier, want hierdie volgende song het een van ons mede omroepers of omroepsters, hoe sê jy mens nou, dame, Hannelie van Rooyen, sy het nogal hierdie song vir my aangestuur en gesê, hey, DJ Toy, kyk een bykie daar, daar is vir jou een lekker woensdag aand song. Nou toe, baie dankie vir daai en Hannelie, dat jy my op hierdie ene gebring het, so ek wil sommer nou hierdie een speel, en speciaal vir DJ Toy en Naweek Afskop en al sy luisteraars daar buitenkant. En die song is een lekker song. Ek wonder amper of ons nie moet ons volkslied maak op een woensdag aand. Dis Wit Warm Beats, nee. En hulle sê, Klein Saterdag.

Ek is lief vir jou, of lief vir jou, die Rihanna van Wyk, en hy het speciaal met my geshare, en baie dankie Willem, yes like man, dit was nou speciaal, en ek hoop julle het geniet, en ja, nou van eindelijk vreugdevolle bezigheid af, so na so een bykie minder vreugdevolle bezigheid toe, en like een hartseer story. Ek weet, Hannelie, hulle het gisteravond het hulle tribute gehad van aan die Sea Boys, van julle wat nou nie weet nie en nie ken nie, of wat ons, of, in elk geval julle sal weet, want julle is allemaal Ramkat luisteraars, sal weet, ons praat altyd van die Sea Boys, orkest wat aan Alexander by ontstaan het, en die stichterslid was Jan Poel. Hy was ook een groot gees hier op Ramkat Radio, gereeld of ingepakt, praat en boodskapies gestuur en die man wat altyd gesê het van hy sit nou lekker onder die velkombers of die velkombers as hy ou koud gekry het. Nou Jan het die aarde met die ewigheid verruil op Sondag die afgelope Sondag is Jan oorlede en ja, om het nog meer tragies te maak, sy broer Kilo, ek ken of Kilo ook baie goed, sy vrou, Sharon, is saterdag oorlede, net so binnen 24 uur is Kilo sy vrou oorlede en Jan is oorlede, alles binnen in die selfde familie, binnen 24 uur, wat natuurlijk een baie hartseer is, ook, so ek wil hom ook net namens my en my familie, aan Hermie en Gerda en Kilo en die ander, al die ander familie wat achterblij, my innige sympathie deel met julle, en vir julle sê, ja, Jan was, ons sal Jan baie mis, ek het nou ongelukkig nie vir Sharon baie goed geken, ek dink het hy een keer ontmoet, maar vir Jan het ek baie lang geken, en baie stories, en ons sal hom mis, en ja, is ook een groot gees wat geval het, so ek wil net vir julle sê, innige sympathie, baie sterkte vir julle tyd, en die Hemelse Vader sal vir julle deerdra, en ek gaan sommer nou, ek het nou julle het gehoor, Dion vra daar vir een Sea Boys liekie, so, my eie tribute aan Jan, en dan sommer ook aan Kilo, ook sommer, ek weet Kilo het op een stadium, het ook so bykie dromme gespeel, vir die Sea Boys, wat Jan het, nou natuurlijk Jan sy jongste boetie, Jan het om so bykie touwhuis gemaakt, en nou Kilo kon ook nogal die dromme lekker tokkel, so, hierso, sommer so drie in een rij, van die Sea Boys. Ek hoop julle geniet het en julle gun my die geleentheid om dit te kan speel ter ere aan groot gees Jan Poel.

Pieter Robert Marais met Hambakaya Kinderdroom voor de DJ Jaco met Hey Beautiful Lady. En dan die eerste song was geweest Halter met Stofpad My Nou. Nou is ons bijna bij het einde van die program. So wat van een stukkie country? Bobby Angel, You Ask Me Too en The Highwayman met me en Bobby McGee.